gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt.

Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

touchdown again, Chris.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt.

Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt.

Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt.

Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Will.
1: Y'all crazy.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanding.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS.

Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS.

Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord.

Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
1: En het is vandaag vrijdag 12 juni. Leuk dat je erbij bent.
0: Blijf bij ons.
1: Dit is de Beveranse ochtendshow op weg tot 9 uur.
0: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
1: En wij begonnen vandaag met de airplay track van deze week, zoals je dat gewend bent, om 8 uur. Medusa samen met Rani, ik wou zeggen Reni, en Silence. Het is trouwens vandaag de laatste keer dat ik op weg mag presenteren, want aanstaande maandag is Marcel Steenbakker weer terug om het programma, zijn programma, weer terug over te nemen. En dan op de reguliere tijden tussen 7 en 9 in plaats van tussen 8 en 9. Een hele goede morgen.
0: De ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

wij gaan eens even kijken naar het weerbericht over vandaag. Mocht je op dit moment naar buiten kijken, dan kun je zien dat het vandaag niet best is. Maar vanmiddag dan klaart het een klein beetje op. Het blijft wel bewolkt, maar het wordt waarschijnlijk wel droog. Middagtemperatuur is 17 graden Celsius en er staat een matige aan de kust vrij krachtige wind uit west tot zuidwestelijke richting. Op dit moment in het Goes 13 graden Celsius.

Dit weekend is het Ride for the Roses. Vanavond vindt de Ladies Ride plaats. En morgen is het evenement op de Beverlanden. En zondag in Zeeuws-Vlaanderen. De Delta Ride for the Roses haalt geld op voor het KWF dat onderzoek doet naar kanker. Je kunt dus lekker mooie routes fietsen voor een goed doel. Vanavond kunnen de dames kiezen uit 20 of 30 kilometer voor de Ladies Ride. En morgen kun je kiezen uit 25, 50, 80 of 120 kilometer. Op de site staan de routekaartjes, dus je kunt zien waar je allemaal langskomt. Inschrijven via internet is niet meer mogelijk, maar met een beetje mazzel kun je morgen nog wel op het startpunt bij de Zeelandhallen inschrijven. Maar daar geldt wel, vol is vol. De finish is op de Grote Markt in Goes en de Family Ride die eindigt op het Bleekveld in Goes. Onderweg is eventuele pechhulp aanwezig en ook de EHBO staat voor je klaar, mocht dat nodig zijn. Maar daar gaan we natuurlijk even niet vanuit. Mocht je meedoen, toppertje en we zien je misschien morgen daar wel. Wij gaan nog even wat muziek draaien tot aan de headlines van het nieuws. En ik heb een oudje uitgezocht uit Nederlands. Earth and Fire met Jenny Kaagman. Niet hun grootste hit, maar wel een keer aardig om te doen op deze vrijdag. Hier zijn ze met Fire of Love.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Een tijdje geleden, Laidback heet de band en de plaat Baker Man. En ik hou er wel van dat saxofoontje wat erin zit. Daarvoor Wes Madico, helaas ook niet meer onder ons. En van Wes deden wij Alane. Eerder in het programma hadden we het er al over. De Delta Ride voor de Roses dit weekend. En collega Mila die ging afgelopen week langs bij een paar deelnemers. Je hoort het nu.
1: Aankomend weekend is het zover. De Delta Ride for the Roses. Dat is een groot fietsevenement waarbij er geld wordt opgehaald voor het onderzoek naar de ziekte kanker. Ik sprak met Matthijs en met Kim en haar dochter Nora, omdat zij alle drie gaan meefietsen. Allemaal met een eigen verhaal.
2: Nou, ik doe eigenlijk al een paar jaar mee. In 2012 is mijn moeder overleden. Dus eigenlijk het jaar erop besloten we met familie mee te doen. Ja, sindsdien doe ik eigenlijk al een aantal jaren mee.
1: Voor Matthijs begon de tocht als een eerbetoon aan zijn moeder. Inmiddels is het voor hem ook een vast moment geworden om samen met anderen te kunnen fietsen.
2: Je doet het eigenlijk ter ere van je moeder en dan, ja, dat is best wel verdrietig natuurlijk. Maar dan doe je het een keer niet en ja, nu geniet ik er zeg maar meer van. Ik doe het nog wel om geld in te zamelen natuurlijk. Dat is het belangrijkste, maar ook gewoon dat het leuk is. Ja, ik ben nu individueel ingeschreven, dus ja, misschien, ik hoop dat ik dan nog mensen tegenkom. Maar ja, voorheen fietsen dan met de groep en dan is gewoon gezellig, een beetje praten en zo. Ja.
1: Matthijs vertelt dat hij houdt van een uitdaging. Hij heeft zich ingeschreven voor de route van 50 kilometer. Die legt hij af met een handbike, want hij zit in een rolstoel.
3: Dan moet ik het toch eventjes vragen, want we zitten hier bij jou in de woonkamer. Maar je zit in een rolstoel. Hoe werkt dat? Hoe fiets je dan mee?
2: Ik kan een handbike eraan koppelen. Die bevestig ik aan mijn rolstoel en dan kan ik mee fietsen. Maar soms wel een beetje een attractie, want ik merk wel dat mensen toch meer bewondering voor je hebben dan anderen. En dat vind ik wel eens lastig. Dan denk ik doe het met mijn handen. En jij doet het met je benen. En dat, voor mij is dat hetzelfde.
1: Tijdens het fietsevenement zijn er verschillende routes. Zo kun je kiezen voor de Ladies Ride, afstanden van 50, 80 of 120 kilometer, en de Family Ride van 25 kilometer. Die laatste rijden moeder Kim en haar 10-jarige dochter Nora. Ieder met een eigen persoonlijke reden.
4: Sowieso natuurlijk het doel wat erachter zit, maar dat is ook persoonlijk. Mijn man die is vroeger als kind ziek geweest, heeft die ziekte overleefd. En ja, weet je, dan moet je ook gewoon meedoen met zulke doelen, zeker in de buurt, als die er daadwerkelijk zijn, vind ik. En het is tevens ook een stukje opvoeding daardoor voor mijn dochter. Goede doelen, daar moet je aan goed naar kijken.
5: Ik vind het eigenlijk best leuk, want papa heeft die ziekte ook gehad. En dan mag ik dus zelf mee fietsen om dus ook dezelfde ziekte soort van te vermijden. Dat vind ik ook wel leuk. Maar het is ook gewoon heel bijzonder, want het maakt niet uit dat je mensen helpt die je niet kent. Het is gewoon dat ze het overleven.
4: Ja, wij fietsen dit jaar voor volgens mij de derde keer dat die officieel bestaat. De Family rijdt mee voor 25 kilometer. Vorig jaar reed mijn man nog de 120, maar nu rijdt dit jaar voor het eerst rijden mijn schoonouders ook allebei mee. En mijn ouders die rijden ook voor het derde jaar mee met ons. Dus we zijn eigenlijk ja, met eigenlijk alle opa's en oma's die er op dit moment zijn, die fietsen mee met ons. Dus we zijn met z'n zessen.
5: Dan hoeft niet mama mij de hele tijd te helpen op de berg. Want meestal doet mama het, maar nu kunnen opa en oma helpen.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk.

beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord

Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd, voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt.

weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd, voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt 1/3 van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen.

Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos 10 minuten oponthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij knooppunt Hooipolder is de vertraging nu een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was, dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 12:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen halfstok in de gemeente Terneus en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden.

Het weer. In het zuidoosten en oosten nog wat regen. In het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde, waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht heb je bij knooppunt De Hoogt nog 10 minuten op onthoud. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Sint Anna Bosch nog 10 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij Batadorp 20 minuten op onthoud. En tot slot op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden.

Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg en dat is ook te merken in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch, bij Afrit Kerkdriel heb je 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven, bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg richting Breda, bij Ulvenhout heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En Sheila E. aan het begin van het programma, dat is natuurlijk niet verkeerd, hè?
3: Nee, zeker weten niet. Lekker er binnenkomen. Dat dacht ik toch. Mark.
2: Zeker weten van yes. 1984 was dat, deze singer-songwriter Sheila E. Het kwam dus allemaal uit in oktober 1984, om precies te zijn. En het werd een hele grote hit. Een aantal hitlijsten die ik hier voor mijn neus heb, maar die ga ik ook niet allemaal voorlezen. Mag volgens mij ook helemaal niet.
3: Nee.
2: Weet ik niet zeker, maar goed, in ieder geval. Hoe heet Sheila E. dan? Ze heet Sheila Cecilia Escovedo.
3: Ja.
2: Dat is haar naam. En haar geboortejaar is 1957. Toen waren jij er allebei en ik, allebei nog niet.
3: Nee, zeker weten. Nee.
2: Nou, in 1966 was ik er in ieder geval wel en had ook wel, maar toen waren wij een piep jong nog. Dat wil zeggen, ik zat toen in de eerste klas van de lagere school. De Monkees niet, want die maakte muziek. En hoe? I'm a Believer.

0: geloven het, The Monkees, I'm a Believer 1966. Maar wat niet iedereen weet is dat dit nummer geschreven is door Neil Diamond.
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Het werd in deze versie in ieder geval nummer 1 hier zo in onze toenmalige Nederlandse hitlijsten. In 1966 dus, hè? Van 1966 een klein stukje vooruit in de tijd komen we terecht in 1972 met Brian Poole en de Tremolos. Ja, in Engeland al vanaf 1961 een aantal hits, waaronder bijvoorbeeld Do You Love Me in 1963 al. Maar hier hebben we I Like It That Way, wij ook. De Tremolos, 1972.

0: 2026, Beauty and the Beat, bijzondere samenwerking. Deze Justin Bieber samen met Nicki Minaj. Ja, dat is toch wel iets.
1: Ja, hoe krijgen ze bij elkaar? Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar het is in ieder geval een hit in het jaar 2026 voor deze beiden. Mm-hmm. Nou, goede zaak toch. Kobe Kayat, we zaten hier even over de uitspraak. Hoe spreek je het uit? Kobe Kayé of Kobe Kaya. Je moet eigenlijk zeggen Kobe Kayé, heb ik gelezen nu. Nou goed, Colby Mary Kayé, dat is dus eigenlijk zoals je het schrijft. En wat zij deed in het jaar 2011, dat was dit. Brighter than the sun.

0: Dat is wel toepasselijk, want ze komt uit Malibu.
1: Oh,
0: California.
1: Ja, daar schijnt de zon nog alles.
0: Ja, dat dacht ik toch. Twee Grammy Awards heeft zij gewonnen. Eentje voor Lucky en dan haar duet met Jason Mraz. En voor het meewerken aan het album Fearless van Taylor Swift. Dat heeft ze ook gedaan.
1: Okay.
0: Het nummer Breeze was dat. Ja. We pakken de tijdreismachine er eventjes bij. En we gaan naar de Romantics. En dat we gaan draaien, dat kent denk ik wel zo'n beetje iedereen. Een powerpop new wave band werd het destijds genoemd. Actief sinds 1977. En dat betekent dus dat ze dat nog steeds zijn. Zij hadden hits met bijvoorbeeld Talking in Your Sleep 1984. What I Like About You uit 1980. En die hebben we hier.

0: Hey, ja, zeg het maar hoor.
1: Hey, hoi.
0: Ja.
1: Doe.
0: Nou, zo is dat. What I Like About You, The Romantics, 1979. Ze hadden natuurlijk ook het nummer Talking In Your Sleep. En je had toen in Engeland die Britse band de Box Fizz.
1: Oh ja, Make Up Your Mind.
0: Ja, nou, die. En die hebben dus ook dat nummer Talking In Your Sleep gedaan. In de zomer
1: Niet.
0: Ja, in de zomer van 1984 werd het een top 20 hit daar in Engeland.
1: Ja, Box Fizz, dat was toch een Eurovisie Songfestival bandje, dacht ik?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ze hebben meegedaan in 1981.
1: Ah, oké. Okay, ja.
0: Met Making Your Mind Up.
1: Ja.
0: Ja, je hebt het helemaal goed. Oké, okay, dan I'll Be Your Baby Tonight. En dat is een leuke combinatie, vinden wij dan hier zo. Van Robert Palmer samen met UB40. Dan zitten we in 1990. Eigenlijk is het een nummer van Bob Dylan. Maar de heren samen maken er wat moois van. En dat deden zij dus, zoals gezegd, in 1990. Robert Palmer, UB40, I'll Be Your Baby Tonight.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is te merken onder andere de A58, Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp heb je een kwartier vertraging. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En dat was de Waterfront van de Simplemans Minds uit 1983. Band opgericht in Schotland door Jim Kerr. Hè?
3: Ja, vind die platen altijd zo lekker inkloppen aan het begin.
2: Ja.
3: Moet je je boxen heel hard aanzetten op je koptelefoon en dan moet je de plaat starten.
2: Ja, ja, ja. Ik heb dat ook met hun Don't You Forget About Me bijvoorbeeld.
3: Ja, ook zo een. Ja, die knalt er ook zo lekker in. Ja.
2: Simplemans. Nog steeds actief trouwens, weliswaar in een wat bescheidener bezetting dan ze wel eens gedaan hebben. Maar dat wil niet zeggen dat die bezetting niet weer wat gaat groeien, want ze zijn nog steeds druk bezig met van alles en nog wat.
3: Vond altijd lekkere muziek, ja, tot nu toe.
2: Past er altijd bij, hè?
3: Ja.
2: Zeker weten. Goed zo, dan duiken wij eventjes weer in onze tijdmachine en dan komen we terecht in het jaar 1968 met Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. Eerst opgenomen trouwens door een zekere Little Willie John in 1955 al. Ja, ja. En dan een soort van, ja, zeg maar een soort van mix gospel blues en rhythm and blues. Had zij net van, is dat niet een beetje een wat rustig nummer voor in de middag, Hessel?
3: Ja, maar jij wou een siesta gaan.
2: Ja, als je dat tijdens de siesta is het wel even lekker.
3: Nou ja, weet je wat we doen? We gaan gewoon een dutje doen en we zetten de computer op de automaat. En ja, misschien wel benieuwd wakker worden.
2: ik ben benieuwd.
3: Nee, gaan we niet doen. Nee, we gaan gewoon even dit nummer draaien. Dan gaan we gewoon verder met de Hessel schudding.
2: Kijk, zo hoor ik het graag. Need Your Love So Bad, Fleetwood Mac, 1968 dus.

1968 met Fleetwood Mac en hun Need Your Love So Bad. Zij hebben het eigenlijk opgenomen voor de producer Mike Vernon destijds. Maar John Mayall die kwam in beeld en die zei van... Hey jongens, maar Peter Green die kan dat toch ook bijvoorbeeld van Fleetwood Mac? En toen dachten de heren, weet je wat, we gaan onszelf met het nummer bezighouden. En toen kreeg je dus Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac uit 1968. Maggie May en Rod Stewart, ik heb al eens vaker gezegd, de man is nog steeds actief. En het is meer dan de moeite waard om eens aan te klikken als hij ergens optreedt, om dat eens te bekijken ook. Want dan is die man nog actief op zijn leeftijd. Dat was hij zeker hier zo in 1971 al met zijn Maggie May.

0: Paul Garrick en zijn I Need You uit 1983. Hij zelf komt uit 1951. En ja, hij wordt omschreven als multi-instrumentalist. Hij kan inderdaad echt van alles. En dat doet hij niet alleen voor zichzelf. Hij heeft dat ook gedaan samen met Sting. Voor Sting gewerkt, zeg maar. Phil Collins, de Eagles. Elvis Costello heeft hij wat voor gedaan. Voor Roger Waters, voor Diana Ross zelfs. Voor Rod Stewart, die we net hadden. Ja, en ook bijvoorbeeld voor Roxy Music, om maar even een paar artiesten te noemen met wie hij dus gewerkt heeft. Voor nou, wie hij gewerkt heeft.
1: De moeite toch al.
0: Dat dacht ik, hè?
1: En het zijn niet de kleinste.
0: Nee, dat zijn nogal namen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nou, we gaan naar Crowded House en naar 1992. En dan zitten we in Australië. En eigenlijk een beetje, ja, Nieuw-Zeeland-Australië, combinatie van deze band.
1: Dat is voor mij altijd één pot nat, hoor. Nieuw-Zeeland en Australië.
0: Ik vind die accenten daar zo mooi.
1: Ja, ja, dat wel, maar het is gewoon heel ver weg. Gaat er ook nooit komen, ik vind het veel te lang vliegen.
0: Ja, ik geloof dat je bijna 2 dagen zelfs.
1: Ja, ja, dus ik geloof 27 uur met een paar tussenstops.
0: Zoiets. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Nou, dat hoeven wij niet te doen, want we kunnen gewoon de plaat draaien zo dadelijk.
1: Daarom.
0: Gaan we het ook maar doen. Weather is You, Crowded House, 1992.

0: van alles daar in het Carly House.
1: Ja, zeker weten.
0: Weather With You 1992. En dat is dan de ene laatste plaat van deze Hesselschudding van deze week sowieso. Want het is alweer vrijdag, dus we gaan er vandoor.
1: Weekend vieren.
0: Ad niet, want die moet straks nog om 5 uur.
1: Nee, ik mag straks nog om 5 uur even 2 uur doen.
0: En de omroep blijft sowieso bij u 24 uur per dag, dus aanlaten staan.
1: Oh, volgende week heb ik het een stuk rustiger. Dan hoef ik geen op weg meer te doen. De Beverlandse ochtendshow. Dan is de baas weer terug.
0: Is Marcel Steenbakker terug.
1: Ja, klopt.
0: Helemaal goed. We gaan naar een hele fraaie afsluiter. En dan duiken we terug in de tijd naar 1979. Dat doen we dan met Kate Bush, die trouwens ondertussen ook best wel weer actief is. Catherine Kate Bush, dat is haar eigenlijke naam. Haar geboortejaar is 1958. Dankzij David Gilmour is zij beroemd geworden. Hè? David Gilmour van Pink Floyd.
1: Ja, het was toch wel 14 of zo,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, en die heeft haar dus ontdekt, zeg maar. En toen kreeg je bijvoorbeeld haar eerste album, The Kick Inside.
1: Ja, mooi album.
0: Toen dat album uitkwam, was ze 19 jaar trouwens. Mm-hmm. 1978. Hier is zij, Kate Bush. Wij zeggen dank voor het luisteren naar deze Hesselschudding. Wees er weer bij komende maandag, want dan zijn wij er ook weer met een nieuwe Hesselschudding. Straks Ad en de hele dag door deze omroep. En kijk op de website van de omroep, hè, want dat is ook meer dan de moeite waard. Dus wat ons betreft heel graag tot de volgende.
2: Nee, nee.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn.

Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Annemiek de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen zijn de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof heb je 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Het ging ook mis op de A58 Breda richting Bergen op Zoom bij Etten-Leur West. Je hebt nu 7 kilometer file met een half uur oponthoud. De weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog via Moerdijk over de A16 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Van de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76, Aken richting de Belgische grens. Tussen Geleen en de grens heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit, tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep.

Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op de vrijdag al vroeg druk op de weg. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een half uur oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, 11 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Club 45 tijd. Jawel, we zijn weer de komende twee uurtjes. Rob de Graaf.
1: Ladies and gentlemen.
0: Gelukkig. KLF have now left the building. This is Radio Freedom. Nou ja, was het maar zo. Hè? Was het maar zo. 3 a.m. Eternal.
2: Het is vrijdag.
0: En het is vrijdag vandaag.
2: Het is vrijdag.
0: Ik heb er zin in.
2: Het is vrijdag.
0: Heb jij er zin in?
2: Hebben jullie er ook zo zin in?
0: Ja.
2: Kom op. Sta op. En 1, 2, 3.
3: Club 45.
0: Het is vrijdag en ik ben er weer. Oh,

0: Vrijdag is aanzet, Club 45. Even lekker megahard, hè. En het is mooi weer, de ramen, die deuren die kunnen open. En als het een beetje regent bij jou, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Trouwens, het is vrijdag, het is nog altijd mooi weer op vrijdag. Alles kan, alles mag. En zie maar, als je maar even een beetje lekker laat gaan en zo. Doe gewoon gek of zo. Als je in je blote kont wil lopen, dan doe je dat. Wil je in je zwembroek lopen, maakt me allemaal niet uit. Ben je in de supermarkt, ga dan niet in je blote kont lopen. Nee, doe dat niet.
1: Club 45.
0: Goed, het is vrijdag. We hebben allemaal leuke dingetjes. Zo, we gaan het hebben over Megan en we gaan over andere dingen hebben. Een bestelling ooit gedaan en niet geleverd. Hij kan altijd nog komen. Het komt vanzelf. Vrijdag is aan. Gooi die beat lekker hard en we gaan een beetje rustig. Ja, eventjes de dock of the bay. Gewoon eventjes lekker even naar de haven toe. Eventjes een beetje kijken, zo een beetje dat kabbelende water.

Vandaag lukt het me wel. Goed, ja, ik heb er drie pindarotjes voor moeten eten. Maar dan kan ik eigenlijk een beetje meefluiten. Goed, ja, we behouden het nog een beetje rustig. Het eerste uur is altijd een beetje rustig. Het tweede uur is wat ruiger en zo. En ja, een beetje afternoon delight. Ik weet niet waar je zit, welke tijd het bij jou is. Maar als het bij jou afternoon is, en dat is het zo'n beetje. Vrijdag, hè? Ja. Oh.

Even te doen die luid en dan denk je van lekker rustig, een beetje zo, een beetje eventjes een beetje in het zonnetje zitten of weet ik van wat. En dan gaan we een beetje naar Australië en in Australië woont Megan. En Megan die had een plattelandsdroom. 12 jaar geleden heeft ze een huisje gekocht, lekker een beetje in het afgelopen stuk daar in Dooralong om haar kinderen op te voeden. Alleen ja, ze zijn nu 12 jaar verder en ja, de laatste 15 maanden heeft ze een beetje een probleem met de buren. De buren die hebben inmiddels een gigantische lading rotzooi, mest en andere troep van 3 meter hoog, een soort hoge muur van rotzooi, hebben ze tegen haar, ja, bijna rond haar woningen gelegd, alleen maar om haar weg te pesten. En ja, ze zeggen ook het huis is nu onverkoopbaar geworden en ik vind het best wel triest eigenlijk. Ja, ze zeggen ook dag en nacht zijn er motoren rond het huis en koplampen van een lege truck. En er staat een gigantische truck staat er. En nou, ik heb geen idee. Ik snap er allemaal niks van. Maar het is wel lullig. En als je Megan ziet, denk je van nou ja, er is voor mij niks mis met die hele Megan niet. Nee toch? Maar maakt verder niet zoveel uit. Ik ga even een plaatje draaien. Daar komen we straks even op terug. Want ik heb de Seven Nation Army. Die ken je wel, hè? Maar dan de remix daarvan, ja. Oftewel de remasterize. En ik vond hem goed. En ik dacht, weet je wat, ik ga hem zelfs in het eerste uur draaien. Let op, deze. Ah, je hebt hem vaker gehoord. Ja, echt. Maar hij is best mooi, hè?

Seven Nation Army. Ik zat echt te lezen. We moeten dat verhaal van Megan nog eventjes verder behandelen. Ja, echt. Want er zit namelijk nog een heel verhaal achter namelijk. Ik had al verteld, hè, Megan uit Australië. Die heeft een 12 jaar geleden voor de kinderen en zo om lekker op te voeden. Helemaal in de bush heeft ze een stukje land gekocht met een huisje erop. En dat ging goed tot ongeveer eind 2024. Toen kwamen er twee broers naast te wonen. En ze hebben ze op een gegeven moment kwamen ze even die broers tegen. En hebben een beetje met het hek staan praten. Hartstikke gezellig. En hij zei, ja, eigenlijk wil ik dat stuk grond voor jou wil ik ook wel hebben. Hij zei, ja, moet luisteren. Ik hou het in gedachten als ik het weg doe. Maar hij voorlopig nog niet eigenlijk. Nou, toen begon de ellende. Ze begonnen met rotzooi tegen de heining aan te gooien. Die werd steeds hoger. Inmiddels is er een gigantische wal van 3 meter is er rond haar huis is er verschenen van afval, troep en allerlei andere rotzooi. En de buren die gebruiken het als een wandelpad op 3 meter hoogte. Kijken de tuin in. S'nachts lopen ze te fluiten en zo. En ze hebben inmiddels een crossbaan rond het huis aangelegd. Rond haar huis. Er was eerst gras. Maar precies rond haar huis loopt nu een crossbaan waar ze dus met allerlei wagens aan het crossen zijn en zo. En ze zeggen ook van ja, ze hebben een paar honderd hectare gekocht. Echt een paar honderd. En precies rond mijn huis, hè, daar zijn ze dat aan doen. Nou, inmiddels is van het gras niet meer over. Ze hebben een lege truck neergezet. Af en toe gaan de lichten aan, die schijnen het huis in. En voor de rest, ja, ach. Elke keer als hij aan zijn weiland aan ploegen is, die buurman, die Terry heet die. En dat is wel grappig trouwens. De buurman heet Terry en zij heet Perry. Ja, Megan Perry. Maar in ieder geval, Terry die ploegt dan zijn weiland om. En dan gooit hij weer wat rotzooi. En elke keer als hij wat rotzooi op die hoge muur van rotzooi gooit. Dan toetert hij eventjes van hallo, toet, er komt weer wat. Nou, er is inmiddels zoveel stof komt er over de heining heen. Dat zwembad niet meer te gebruiken is. Snap ik allemaal wel en zo. Water uit de kraan, dat is bruin geworden. En als het regent, dan stroomt het naar binnen. Want het kan namelijk nergens meer heen. Ze zit eigenlijk in een soort pool ingebouwd. Er is een makelaar bij geweest die zegt ook van ja, in deze staat kan je huis niet meer verkopen. Dus zij zeggen ook van ja, maar zij, voor een paar miljoen hebben zij gewoon echt 8,6 miljoen euro hebben ze betaald voor al die grond. En ze zeggen, ik heb er 540.000 euro 12 jaar geleden voor betaald. Maar ja, er blijft niks meer van over. En dat is best wel zielig. Ik vind dat gewoon echt heel zielig. Maar denk van ja, oké, volgens mij is die Megan helemaal niet zo ongeschikt hoor. Als ik het zo zie, dan denk van nou, het is toch leuk als je zo'n buurvrouw hebt. Twee broers, ja, ongetrouwd. Maar ik, geen idee. Nou, weet je, baby, come back. Ja, laat ze maar naar huis gaan of zo. Ja, ik zou er weg gaan. Aan de andere kant, ik zou er ook blijven. Ik zou weggaan, maar ik zou het nooit verkopen. Nooit.

die Megan en die Terry daar zo. Of Perry. Ja, nee, Terry is de buurman. En Terry is een van de broers die het er gewoon een dikke puinhoop van maakt. En Megan Perry, nou in ieder geval, die, dan denk je van, gaat hij dan niet naar de politie? Jawel, er zijn naar de politie geweest. Er zijn allerlei rapporten geweest. Er zijn naar het gemeentebestuur geweest. In januari hadden de buren, die hadden de rotsen weg moeten halen. Maar helaas, de buurman zegt, ik ga een huis bouwen. Ja, precies daar. Dus hij heeft uitstel gekregen. En er zijn, en inmiddels is een gigantische lading, is er bewijsstukken en zo. Maar ze staan met de rug tegen de muur. Ze zeggen, ik heb geen geld voor een advocaat. Ik kan helemaal niks. Verschillende rechters hebben al eigenlijk uitspraken gedaan. Ze houden zich nergens aan. Er gebeurt gewoon helemaal niks. En dat vind ik best eigenlijk heel zielig. Ja, dat soort dingen, dat is gewoon onrechtvaardig. En dan denk ik van, nou, als ik het was. Och, ik weet het niet meer. Ik zou keihard terugvechten. Dat weet ik wel. Ja, flip, flap, fly. Ik zou ze een flip geven. Ik zou ze een flop geven. Ik zou ze laten vliegen.

kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook?

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk. De files die opvallen, de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Dit kost je 25 minuten. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. En tot slot de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 23 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ze leuk gevonden. Land of Confusion van Genesis.
4: Zet je radio keihard.

Land of Confusion. En de nieuwe uitgave daarvan is World of Confusion. Ja, die is nog niet uit, maar het zou echt zomaar eigenlijk kunnen. Hè? Ja.

Even wat anders, hè? Ja, ja. Heb jij wel eens iets besteld over de post wat nooit is aangekomen? Ja, iedereen heeft dat wel eens meegemaakt, hè? Nou, in Engeland kan het echt niet. Ja, echt. Dat kan zo gek niet lopen of er is wel iets raars gebeurd. Er was namelijk in 2007, dus al een tijdje terug, hè? 2007. Paul Edwards, die verwachtte eigenlijk met zijn vrouw natuurlijk een zoontje. Ja, ze hadden al een dochter. De dochter die was een peuter en zijn vrouw was hoogzwanger eigenlijk van een zoontje. En hij dacht, weet je wat, laat ik eens een blad bestellen. Moeder en baby. Dat is leuk eigenlijk, er staan alle tips in. Dan weten we ook hoe we dat aan moeten pakken en zo. Alleen, het kwam nooit en ze misten het eigenlijk niet. En ze hebben er ook nooit meer aan gedacht. Alleen, wat gebeurde de afgelopen week? Jawel, afgelopen vrijdag tijdens Club 45, jawel, toen kwam het blad ineens. Huppakee, hij viel door de bus op de mat. 19 jaar later. Ja, inmiddels zijn ze kinderen al een stukje ouder natuurlijk. Ze hadden een briefje bij van de British Royal Mail. En zei van onze excuses voor het ongemak. Ja, nou in ieder geval ironisch natuurlijk. Maar ze zeggen ook van ja, nou oké, okay, ongemak, hallo. De babytijd is dan ook al lang voorbij. Zijn kinderen zijn namelijk inmiddels 18 en 20 jaar oud. En sterker nog, ze zijn eigenlijk al aan het studeren en hebben het huis verlaten. In ieder geval, mother en baby is eindelijk bezorgd en zo. Dit is heel bizar. Hij heeft het op X gezet. Het is natuurlijk viraal gegaan. Miljoenen mensen hebben dit al bekeken. Misschien jij ook wel. Maar ik dacht, weet je wat... Voor ja, diegene die het nog niet weet, daar zal ik even dit bericht in ieder geval even behandelen. Want ik vind het eigenlijk bizar eigenlijk. Zoveel jaar, 19 jaar heeft de post erover gedaan. Overigens, Royal Mail die zegt natuurlijk van ja, die postbode heeft het niet in zijn zak gehad of zo. Waarschijnlijk heeft iemand het thuis gevonden en heeft het opnieuw in de brievenbus gegooid. Zo van, ze hebben, ja, ja, ik geloof dat niet hoor. Want ze plastic en alles in de naam en alles zat er nog omheen. Maar in ieder geval, ja, nou, dat. Ik dacht, weet je wat, we gaan een paar babyplaatjes draaien. Baby, come back. Ja, dat leek me wel toepasselijk als begin.

0: zondagmiddag. En jouw weekend begint hier. Club 45.
1: En het is tijd. Ja, voor die one and only Bart van Leeuwen en de plaat en zijn verhaal. Het is een beetje, het heeft een beetje lang geduurd. 3 plaatjes baby achter elkaar. Laatst was Baby It's You. Maar ja, dan toch. Hè, het is zover. Het eerste uur. En hij moet normaal 15:15. Het is op de klakker. Ja, het is alweer wat later. Geen wonder dat hij een beetje boos aan het kijken is. Goed, de plaat en zijn verhaal. Daar komt hij.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms loop ik rustig door het bos. Tussen de enorme bomen probeer ik een beetje tot rust te komen, maar dat lukt lang niet altijd. Elke keer gebeurt er wel weer iets vreemds. Laatst leek het net alsof ik een schim zag terwijl ik door het bos liep. Het was de schim van een vrouw. Zodra ik haar zag, probeerde ik ongezien dichterbij te komen, terwijl ik ondertussen mijn blik niet van haar kon afwenden. En toen hoorde ik ineens haar stem mijn naam roepen. Het was net of dat donkere bos plotseling tot leven kwam. Bovendien weerkaatste de bomen het geluid, zodat haar stem nog een paar seconden nagalmde. Ik kreeg er een vreemd gevoel door. Toen ik haar stem nog een keer of twee hoorde, begon ik bijna automatisch te rennen. Steeds harder en steeds dieper dat donkere bos in. Na een paar honderd meter bleef ik plotseling stilstaan. Bijna buiten adem keek ik om me heen en ik zag alleen nog maar bomen. Die vrouw was nergens meer te bekennen en ik had geen flauw idee waar ik precies was. Ik was verdwaald en stond helemaal alleen in dat grote bos. Ineens realiseerde ik me dat die vrouw er nooit geweest was. Dat kon haast niet anders. En toen bedacht ik me dat me dit in het dagelijkse leven ook allemaal overkomt. Ik jaag voortdurend dingen na die onbereikbaar zijn. En daardoor raak ik alleen maar meer verstrikt in mijn eigen chaos. Dat drong pas tot me door toen ik verdwaald was. In dat donkere bos.
2: Was het verhaal van deze plaat.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd

De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet

Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Plaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Zo, lekker chocolaatje erbij, een bakje thee en we gaan weer los. Het komende uur, hè? Lekker een mooie platen.
1: Hallo.
0: Hey, hallo.
2: Rob de Graaf.
0: Is Crystal Waters. Ja, Crystal Clear Water. Ja, lekker helder water in ieder geval. Bakje thee erbij, wat spraakwater noem maar eventjes. En 100% pure love.

geef je nu maar bloot. Ja, nou dat dacht Miss Boom Boom ook. Dit waren trouwens Linda, Roos, Jessica en Kerolai. En wie is Kerolai? Kerolai is 25 jaar, ja. En ze komt neer te Nederland. En Kerolai Gaves, die dacht, weet je wat, ik ga mezelf Miss Boom Boom noemen. En dat is het eerste levende WK-stickeralbum ter wereld. Ja, echt. Het bestaat dus, hè. Er is een levend WK-stickeralbum. Ze heeft namelijk alles uitgetrokken, zegt ze. Er is een heel mooi filmpje van trouwens. Dat moet je echt zien, hoor. Maar in ieder geval Miss Boom Boom, die heeft een filmpje van haar. Daar heeft ze dus helemaal niks aan. Behalve dat ze dus allemaal WK-stickers op de lichaam heeft geplakt. Echt overal. Ja, dus dat echt overal, hè. Maar goed, ik geloof trouwens niet dat zomaar op haar lichaam geplakt is. Volgens mij heeft ze een van de plastic pakje eronderaan. Maar ga het maar zelf bekijken. En ik zou zeggen, beoordeel het in ieder geval. Het is heel interessant om te zien. Ze zit helemaal onder de stickers. En ze komt trouwens uit Brazilië. Dus ja, Miss Boom Boom. Ik dacht, nou weet je wat. Ja, als je dan toch bloot bent. Naked Light.

één ding is wel jammer, hè? Een trendsmix die een beetje overslaat. Ja. Ja, die draait trouwens van tegenwoordig. Dat is ook niks meer waard eigenlijk. Weet je wat? We gaan Michael Jackson draaien. En gaan kijken of die ook tikken heeft. Er is bloed op de dansvloer. Blood on the dancefloor.

Hey, als je even naar buiten kijkt, is het bij jou ook zo nat? Geen zon te zien, lekker grijs. Ja, dat is zomer, hè? Ah, officieel is het nog geen zomer trouwens. Hey, dus we mogen het nog een voorjaar noemen. Ja, dan kan dat. Ik zal je een beetje opwarmen. Ja, een beetje een zomerjingeltje draaien.

In Love in an Alien. Ja, ik dacht, ik ga de Kelly Family eens een keer draaien. Dat is alweer heel lang geleden. Hé, hey, het is trouwens bijna tijd voor de rockschijf. Nog een heel klein beetje muziek en dan komt hij eraan. Dus, met andere woorden, eventjes een klein beetje muziek en tot zo bij de rockschijf.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het zuiden van het land in volle gang met 140 kilometer file in totaal. De files of de wegen met de meeste vertraging zien we onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A16 werd daar richting Rotterdam voor Dordrecht nog een kwartier op onthoud en daardoor ook nog vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor Knoop de Klaverpolder daar nog 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam bijna drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, dat is een hele mooie. De Bloodhound Gang. Fire, Water, Burn.
4: Zet je radio keihard.

0: Ron de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Als je het echt hebt over vrijdagmuziek, dan is dit een plaat die moet je gewoon op vrijdag draaien. After the last has gone. Earth, Wind & Fire. Echt, dit is een weekendplaat. Echt zo'n starter van het weekend. Maar het laatste half uur, dan gaan we altijd een beetje los. Ja, dan gaan we een beetje herrie maken op de radio. We beginnen ermee in ieder geval.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt, maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijt.

tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken.

Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

dan naar huis, de Beverlandse avondschool. Hier omstreek omroep de Beverlanden. Tot aan 7 uur vanavond. Met een beetje mazzel is jouw werkweek weer om en kun je lekker gaan genieten van het weekend. Wij begonnen vandaag met de plaat uit 1983. De mensen die je wel kent van het mooie Vienna. Ik heb het over Ultravox. En wij deden het met Dancing with Tears in My Eyes. Het is vandaag 12 juni. En wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis?

13-jarige Anne Frank, die krijgt voor haar verjaardag vandaag het dagboek dat later wereldberoemd zou worden als Het Achterhuis. Ze zou vandaag 97 zijn geworden, maar overleed in 1945 in een Duits concentratiekamp. In 1964 wordt Nelson Mandela in Zuid-Afrika veroordeeld.

Ineke Schouten, de actrice en cabaretière. Zij wordt vandaag 72 jaar. En de Zwitser Robin, bekend van Show Me Love. Zij viert vandaag haar 47ste verjaardag. Mocht jij jarig zijn op deze vrijdag, dan namens

ook Show Me Love uitbracht. Maar dat is een heel ander nummer. Wij gaan eens even kijken naar het Devenlandse weerbericht voor de morgen. Morgen wordt een half bewolkte dag, maar het blijft wel droog. In de ochtend is het 14 graden en later loopt de temperatuur op richting de 18. De wind is wel vrij stevig, windkracht 4 uit zuidwestelijke richting. Dus droog weer voor de Ride for the Roses als u daar morgen aan meedoet met een lekker zonnetje erbij. Maar er zal wel getrapt moeten worden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

van Cadans. We deden het op deze vrijdagmiddag even met intimiteit. Ik had het er zo net al over. De Ride for the Roses windkracht 4 morgen. Dus er moet getrapt worden. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een heel klein beetje vol spelen. En gewoon je elektrische fiets meenemen. Gaat het alles net makkelijker, dacht ik zo. Nu Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: enorme fan hoor van deze Teddy Swims. Zijn laatste single Mr. Know It All.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: De winkels in winkelcentrum De Beukenhof in Goes, ook bekend als De Bussel, verhuizen tijdens de geplande sloop en nieuwbouw tijdelijk naar de Zeelandhallen. Het college heeft daarmee ingestemd, zo heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt. Tussen 2027 en 2030 gaat het winkelcentrum in Goes-Zuid op de schop. Er zijn al langer plannen voor een vernieuwing van de winkels en er is onder meer een supermarkt, een slijterij, een drogisterij en een bakker gevestigd. Het huidige winkelcentrum wordt volledig gesloopt en vervangen door een nieuw complex met meer winkelruimte, 38 appartementen en een inpandige parkeergarage.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Premier Rob Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hantavirus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral nog een aantal korte dagelijkse files in het zuiden van het land. En een drietal die wel opvallen. Dat zijn met name de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden die druk zijn. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er ook een half uur langer over. En tenslotte de N65 Den Bosch richting Tilburg. Voor afrit Helvoort 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: begon in 1984, deze plaat van Chaka Taka, Watching You. En iedere dag als ik de hond uit ga laten, dan heb ik inderdaad het idee, ik word van alle kanten bekeken. Want ik sta op minstens 30 deurbellen.
1: De Beverlandse avond.

hem samen met Jazzy, Satisfy. En daarvoor hadden we Cressip. En van deze mensen, Shot in the Dark. Deze dame maakt ook hele leuke muziek. Ze komt ook uit Nederland, Davina Michelle. En dit is een nummer wat ze destijds uitbracht voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Die dat jaar trouwens niet doorging vanwege de corona. Davina Michelle op je radio, Beat Me.

dit weekend is er weer een Formule 1 wedstrijd. Namelijk die in Spanje op het circuit van Barcelona. En eens kijken of Max Verstappen nu deze keer wel verder komt dan 10 meter. Nu we het toch over wielen hebben. Vanaf zaterdag 20 juli tot maandag 29 juli rijden er geen treinen tussen Bergen op Zoom en Goes. ProRail die voert in die periode werkzaamheden uit aan de Zeeuwse lijn. Er wordt onder meer gewerkt aan spoorvernieuwing en aanpassingen voor het mogelijk maken van extra intercities in de toekomst. Reizigers die moeten rekening houden met vervangend busvervoer van de NS en een extra reistijd van ongeveer een half uur. Later dit jaar volgt opnieuw een treinvrije periode, namelijk van 14 november tot en met 23 november. Het is niet alleen kommer en kwel op het spoor, want er zijn ook goede dingen. Bijvoorbeeld op station Goes. De openbare toiletten die waren daar al een hele tijd kapot vanwege het probleem met het riool al daar, waardoor alles helemaal verstopt zat. Maar deze week is eraan gewerkt en vanaf maandag kun je daar weer gewoon naar het toilet op het station van Goes. En dat lijkt me toch wel een beetje handig, ja. Je kunt natuurlijk met de trein reizen, maar dat hoeft niet altijd. Ik zou zelf niet eens weten hoe het moet. Ik ben er 25 jaar voor het laatst in geweest en ik pak altijd de auto. Net zoals Chris Rea deed, Road to Hell.

overleed hij vlak voor de kerst. Deze Chris Rea, van hem deden wij Road to Hell. Ik heb nog een grappig bericht voor je klaar liggen. Het is niet echt Beverlands, maar toch wel even leuk om te melden. Belgische Tesla-eigenaren die kunnen nu net als in Nederland de handen van het stuur halen. Ook is er nu in België goedkeuring verleend aan de full self-driving technology van het Amerikaanse merk. Dankzij het voorwerk van de RDW in Nederland kon de Vlaamse testperiode worden ingekort. Gezien de rijkwaliteit van de gemiddelde Belg lijkt het me toch een stuk veiliger worden op de wegen al daar. Verder met de vorige hit van Taylor Swift. Hier is ze met de Fate of Ophelia in de diep.

Ride It. We deden wat muziek van Regard op jouw radio. En daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws en de berichten daaromtrent. En tot die tijd heb ik er nog eentje voor je liggen van Fleetwood Mac. Sarah, tot zometeen.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterer-laan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er

is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels voorzichtig aan het oplossen of worden korter, in totaal om zo'n 65 kilometer. De meeste files die er staan hebben maximaal zo'n 5, hooguit 10 minuten vertraging. Twee uitzonderingen, dat zijn de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Als eerste de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Datzelfde geldt eigenlijk voor de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam, ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Play Track op Strek Omroep de Beverlanden de hele week tot zondag even na 6 uur. De nieuwe single van Medusa doet hem samen met Rani, je hoort de Silence.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlanden.

Het is altijd wel muziek om een behangdeel van de muur af te halen. Maar ik vind het wel lekker hoor. Zeker voor op een vrijdagmiddag. Deze grote hit van een aantal jaren geleden van Linkin Park in the End. Over grote hits gesproken. Daarvoor hadden we Justin Bieber. Deed hem samen met Nicki Minaj. Hun nieuwe single Beauty and a Beat. Daarmee werd het dik kwart over zes en dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht voor de morgen. Komt er morgen regen of blijft het morgen droog? Je hoort het nu. Morgen wordt een half bewolkte dag, maar het blijft wel droog. In de ochtend is het 14 graden en later loopt de temperatuur op richting de 18 graden. De wind die is wel vrij stevig, windkracht 4. Dus morgen droog weer als je meedoet aan de Ride for the Roses. Maar je zou wel een tandje bij moeten zetten op de pedalen. Op dit moment in Goes 17 graden.

platen van dit moment, hoor. De nieuwe single van Zed Soul samen met Rose Vincent, It's You. Daarvoor uit 1982, Doe Maar en Badje. Even wat muziek van Lucas en Steve op je radio.

0: naar huis. De Beverlandse Avondshow.
1: De politie is nog steeds op zoek naar een man die zich voordeed als agent en een 87-jarige vrouw uit Goes heeft opgelicht. Gebeurde al op 30 april aan de Schravenpolderseweg. De vrouw werd eerst telefonisch benaderd met een verzonnen verhaal over de aangehouden verdachten en foto's van haar woning. Een uur later stond de nepagent voor de deur. Hij vertelde dat hij haar waardevolle spullen kwam veiligstellen. De vrouw die vertrouwde de nepagent en gaf geld, sieraden en belangrijke documenten af. Rond 8 uur 's avonds vertrok de verdachte met een koffer vol met spullen. Nou, de politie die heeft deze week beelden van de man verspreid. Hij is ongeveer tussen de 20 en de 25 jaar oud en zo'n 1,65 meter lang. Hij heeft ook een opvallend litteken rond zijn mond. Tips zijn nog steeds welkom, want de man is nog steeds niet geïdentificeerd. Je kunt je melden bij de politie via 0800 60 70, dat is de opsporingstiplijn. Of 0800 7000 en dat is het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. Tot aan de headlines van 6:30 heb ik er nog eentje voor je. Calvin Harris, The Weeknd en Over Now.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. In het onderzoek naar de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Ook zijn meerdere voertuigen in beslag genomen. En premier Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog het weer. Het is bewolkt en overal kan wat regen vallen bij een matige zuidwestenwind. Vannacht in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files van de avondspits nu snel korter aan het worden of zelfs aan het oplossen. De meeste oponthoudt nog altijd op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een kwartier vertraging. De A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorinchem nog een kwartier oponthoudt en er staat er 8 kilometer file. En tenslotte valt nog op de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens 10 minuten oponthoudt. En nog een wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad is een ongeluk gebeurd. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nog niet zo heel erg lang geleden heb ik Joe Farnham gedraaid met Age of Reason. Dit was de andere grote hit van die man uit Australië. Joe Farnham en van hem op deze vrijdag You're the Voice.
1: De Beveland.

0: De Ride voor de Roses en vanavond vindt de Ladies Ride plaats. En morgen is het evenement op de Beverlanden. Zondag trouwens in Zeeuws-Vlaanderen. Delta Ride voor de Roses die haalt geld op voor het KWF dat onderzoek doet naar de kanker. Je kunt dus lekker mooie routes fietsen voor een goed doel. Morgen kun je kiezen uit 25, 50, 80 of 120 kilometer. En op de site staan de routekaartjes. Inschrijven via internet, dat kan niet meer. Maar bij het startpunt bij de Zeelandhallen kun je ook nog inschrijven. Maar vol is vol. Gisteren hadden we trouwens een interview van Mila in het programma zitten. Die ging langs een aantal deelnemers die morgen deelnemen. En die daar een persoonlijk verhaal over hadden. Je kunt dat hele interview nog een keer teruglezen met het bijbehorende artikel op de website van Streek Omroep De Beverlanden.
1: Wow.

Heerlijke muziek van de heren van de Simple Minds. Someone, Somewhere in Summertime. Daarvoor hadden we Elton John en I'm Still Standing. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis de Beverlandse Avondshow erop zit. Zo meteen na 7 Henk de Kiewit met Zicht op Zaterdag. Daar wens ik je veel plezier mee toe, als mede met de rest van de collega's dit weekend. Ik zou zeggen, maak er een heel fijn weekend van. En wat mij betreft graag tot aanstaande maandag voor een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Ik heb er tot aan 7 uur nog eentje voor je klaar liggen. En ik heb Michael Jackson maar weer eens een keertje uit de kast getrokken. Waarom ook niet op deze vrijdag. Hier is hij met Baby Be Mine. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

Dit is Francis Dix met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het Hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis.

minuten vertraging. En één wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over zeven. Dat betekent 2 uur lang zicht op zaterdag. De muzikale wereldreis met muziek die nooit een hit is geweest in ons land, maar zeer zeker wel de moeite waard is om te luisteren. Althans, dat is dan de mening van uw presentator. Maar ik hoop dat je het ermee eens bent. Hopelijk is je weekend ook begonnen, zo niet werkse. En ik hoop je de komende 2 uur een beetje door je werkdag heen te kunnen slepen. We hebben weer van alles klaarstaan vanaf 1968, de oudste plaat vanavond. 2026, de nieuwste. Engeland, Frankrijk, Nederland, Slowakije, de Verenigde Staten, Wales en Zweden. Zij doen allemaal mee. Een muzikale duit in het zakje, zullen we maar zeggen. Fate's Warning, Shuttered World uit 2020. Dat is waar we deze show mee openden. Door naar de volgende. Dat is van dit jaar. En dat is van de band Blue Mountain SWE. Ik denk dat dat voor Zweden staat, want daar komen ze vandaan. Dus waarschijnlijk is er nog ergens een band, Blue Mountain. Ik heb het niet zo heel erg snel kunnen vinden. Hoe dan ook, dit is dus Blue Mountain uit Zweden. Common Sense van dit jaar.

Henk de Kiewiet. Streekomroep de Beverlanden.

0: een hart onder de riem voor iedereen die af en toe een beetje gek is of gek doet. Gek zijn is namelijk gezond, aldus Stef Bos. Van het album Is Dit Nu Later, het toch een vrij serieus album. En ja, ik denk dat de meeste mensen Stef Bos toch ook wel kennen van de iets serieuzere liedjes. Maar zo af en toe maakte hij een uitstapje naar dit soort muziek. Best leuk voor een keertje, dacht ik zo. Nooit verder gekomen dan Tip Parade 1990. En onthoud dus, hè, mensen, gek zijn is gezond. Minder gek, wel gewoon heel erg lekker. De A-Blues Band, Shelby Swamp Boogie.
1: I was kind of like hanging out in my backyard and thought I'd just sit down at my picnic table and write a song. So I had this keyboard and it had kind of like a rhythm for it. Turned it on and started writing a song. And it came so quick, I couldn't believe it.

Als je de naam van de band hoort, zou je verwachten dat het uit Spanje komt, of uit Latijns-Amerika, of uit een beetje zuidelijke Verenigde Staten. Maar niets is minder waar. De band naar waar je luistert komt uit Wales en luistert naar de naam Los Campesinos. En je hoorde ze met het nummer Moonstruck uit 2024, als het goed is. Ja, zeker. Dat is goed. Ja, Jim Macy, die had een band, of althans, die heeft een band, want de band bestaat volgens mij officieel nog. En waarschijnlijk had hij wat moeite om een originele naam te verzinnen. Dus hoe noem je je band dan? Dan noem je jezelf Jim Macy Band.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Vaste luisteraars van de show weten dat ik niet zo heel veel hiphop draai. Ik heb er niet zo heel erg veel mee. Maar er is zeker wel goede hiphop gemaakt. Dus, en dat bewezen het afgelopen nummer. Lick a Shot, Cypress Hill, 1998. Even kijken hoor. 2 weken geleden alweer draaide ik een nummer wat aangedragen was door een collega die een heel lijstje had samengesteld met muziek die hij wel wat vond voor de show en die hij zelf te gek vond. Afgelopen week had ik een discussie met een collega en uiteindelijk kwam ook over de muziek en het kwam op Andrea Bocelli kwam het uit. Je weet wel, die Italiaanse zanger met de prachtstem die helaas voor hem niks kan zien. Maar misschien dat hij mede daarom zo goed zingt, wie weet. Het kwam dus op Andrea Bocelli dat hij echt een fantastische stem had. En hij zegt, nou, hij heeft nog eens een keer een nummer gemaakt. Althans, Ed Sheeran heeft een nummer gemaakt, Perfect Symphony. Hij zegt, maar heeft die samen met Andrea Bocelli, heeft hij dat een keer uitgevoerd. Hij zegt, dan moet je eens naar luisteren, dat vind je misschien wel wat. Nou, ik denk dat je het al wel kan raaien waar dit heen gaat. Ik heb het geluisterd en ik vond het helemaal te gek. Dus ik heb hem lekker in de playlist voor deze week gezet. Ed Sheeran met hulp van Andrea Bocelli, Perfect Symphony.

Geef toe, mensen. Was het mooi of was het mooi? Ik vond het in ieder geval heel erg mooi. Hopelijk jij ook. Gaan we door met de band When Rivers Meet. Dat is een band uit Essex, Engeland. Een beetje blues, dan wel rocken maken ze. En het wordt gevormd door het echtpaar Grace en Aaron Bond. Oorspronkelijk uit Norfolk, ook in Engeland. En toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten, toerde Grace langs festivals met een Meatloaf tribute act. En Aaron speelde in lokale rockbands. En voordat ze de naam When Rivers Meet aannamen, traden ze op als Holmes en Bond. When Rivers Meet klinkt dan toch net iets mooier. En ook hier zijn ze, When Rivers Meet, met het nummer When Rivers Meet van het album. Hey, nee, niet When Rivers Meet. Addicted to You uit 2025.

En dat maakt het 13 voor 8 op de vrijdagavond. En de vaste luisteraars van de show weten dan hoe laat het is. Ja, dan is het tijd voor het eerbetoon van de week. En dat is deze week voor een man wiens naam misschien niet direct een belletje doet rinkelen. Maar blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Want vandaag op 12 juni, maar dan in het jaar 2018, overleed John Heisman. Officieel Philip John Albert Heisman. Geboren op 21 juni 1944. Hij was een Engelse drummer, geluidstechnicus, platenproducent en muziekuitgever. Hij speelde bij de Graham Bond Organization en bij John Mayall en de Bluesbreakers en richtte later de band Colosseum op, die wel wordt omschreven als de baanbrekende jazz rock progressive rockband. In 1975 richtte hij vervolgens Colosseum 2 op. Hij werd geboren in Woolwich, in het zuidoosten van Londen is dat, als zoon van Lily en Philip Heisman. Zijn moeder werkte bij de Bank of England en zijn vader was docent aan de Gambrill School of Arts and Crafts. Er waren meerdere muzikanten in zijn familie, zo speelde zijn moeder onder andere piano en fluit. Heisman studeerde aan de Eddy en Stanhope School. Aanvankelijk studeerde hij daar viool en piano, maar uiteindelijk richtte hij zich op de drums. Op school speelde hij in een trio met klasgenoten Dave Greenslade op piano en Tony Reeves op contrabas. Halverwege de jaren 60 speelde Heisman mee op opnamesessies zoals die voor de vroege single van Arthur Brown, Devil's Grip. En maakte hij deel uit van een band met de grappige naam Westminster Five. En hielp samen met Neil Edbury bij de oprichting van het New Jazz Orchestra. In 1966 verving hij Ginger Baker in de Graham Bond Organization. En speelde hij ook korte tijd bij Georgie Fame en de Blue Fames. Excuus. In 1964 schreef het tijdschrift Melody Maker zijn naam als John, zonder een H. En hij besloot die spelling over te nemen. Vervolgens sloot hij zich in 1968 aan bij de legendarische band John Mayall en de Bluesbreakers. En speelde hij onder andere mee op Bare Wires. In 1968 verliet hij de band om wat wel de baanbrekende jazz rock progressive rockband Colosseum wordt genoemd op te richten. In 1971 ging de band echter alweer uit elkaar. En in 1975 richtte hij Colosseum 2 op. In 1982 bouwde Heisman naast zijn huis een opnamestudio die destijds tot de allernieuwste behoorde. En samen met de compositietalenten van Barbara Thompson produceerde hij talrijke opnames voor film- en televisiesoundtracks. Barbara was trouwens zijn vrouw. Heisman was samen met Barbara Thompson een van de oprichters van het United Jazz and Rock Ensemble, een in Duitsland gevestigde band van bandleiders, zoals dat dan heet. Vanaf 1967 was hij getrouwd met saxofoniste Barbara Thompson en in mei 2018 maakte de familie van Heisman bekend dat hij kampte met een hersentumor. Uiteindelijk overleed hij dus op 12 juni 2018, 73-jarige leeftijd, op 73-jarige leeftijd in Londen. Aan de gevolgen van een hersenbloeding na een operatie om de tumor te verwijderen. Die heeft dus helaas niet meer mogen helpen, maar ja. Best wel een baanbrekend muzikant dus, zeker op het gebied van de jazz. Henk, ga je dan ook jazz draaien? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar niet zo heel veel mee en ik ken ook dat werk van hem niet, dus... Eigenlijk lag de keus voor de hand, een nummer van John Mayall waarop hij meespeelde. Eerbetoon van de week, John Heisman, als drummer bij John Mayall met Out of Reach.

John Mayall als eerbetoon aan John Heisman. 19:56 uur, dan heb ik er nog maar eentje tot het nieuws van 8 uur. En eigenlijk ook nog niet eens helemaal. Het journaal gaat erop inbreken, maar ja, ik start hem snel in. Des te meer kunnen jullie er nog van horen. Relocate, Simon Anthony, Just a Dream. Graag tot de 8 uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend.

En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Zo, dat schiet lekker op richting 9 uur, zo'n plaat van iets meer dan 11 minuten. 11 minuten en 1 seconde om precies te zijn. Welkom terug bij de show, uur 2, Zicht op zaterdag, editie 12 juni 2026. En het feit dat ik zeg, dat schiet lekker op na 9 uur, dat meen ik natuurlijk niet echt. Hè, want ik vind het elke week weer jammer als het weer voorbij is. Ik heb ook nog heel even zitten twijfelen of ik zo'n lange plaat zou moeten draaien. Maar ik denk, ja, waarom ook niet? Ik vind hem echt fantastisch. Hij is van dit jaar, The Paradox Twin, My Main Function, van het album A Romance of Many Dimensions. Klinkt allemaal heel geweldig en de muziek dus ook. En dan maar even 11 minuten, ik heb me geen moment verveeld. Ook van dit jaar, maar een stukje korter, Machine Gun Kelly, Kiss Kiss.

0: Goodbye, yeah.
1: Goodbye, yeah.
2: Streekomroep de Beverlanden.

Muziek van eigen bodem, Toontje Lager, Vroeg of Laat. De band werd opgericht in 1978 onder de naam Maanverband. Door Bert Vermaas, Frits Braaimakers en Bert Hermelink. Het eerste optreden was in Café Troost in Wageningen. Het repertoire bestond uit 10 Nederlandstalige punk- en rocknummers. En er werd 2 keer gespeeld om de avond te vullen. De naam gaf aan dat er binnen een maand opgetreden moest worden, maar verwees ook naar de korte duur van de band en diende om te shockeren. De formule sloeg aan en zette de toon voor vele veranderingen in de bezetting van de band. In 1979 werd uiteindelijk de naam Toontje Lager aangenomen. Met zanger Bert Vermaas werd in 1980 de eerste titeloze LP uitgebracht. Maar nadat Vermaas de band verlaten had, trad Erik Meesje toe als nieuwe zanger. In 1985 was het echter al gedaan voor de band. Tot aan 2019, toen kwamen ze weer bij elkaar en officieel zijn ze dat nog steeds. Nieuwe muziek is er niet gemaakt, maar ja, ze hebben nog best wel wat bekende nummers waar ze op kunnen teren. En deze zullen ze ongetwijfeld ook nog wel eens spelen. Gaan wij door met Renee Austin, Heartless World.

naar het nummer van volgens mij Arie Ribbens, Reggae te Gege. Hoorde je in dit geval reggae uit Frankrijk, Yuti El Girasol, van het dit jaar verschenen album Wild Vibed. Ja, niet van dit jaar, maar toch ook nog niet zo heel erg oud, 2024. De Sinelli Brothers, hier is Nobody's Fool.

Ja, je zou echt bijna denken dat ik geen inspiratie had voor de playlist. Weer zo'n lang nummer, ruim 8 minuten. Maar ja, jullie kennen hem ondertussen een klein beetje. Als ik in de discohoek een beetje zit, dan draai ik graag de 12-inch versie van een nummer. Omdat die vaak, ja, mij betreft lekkere beat hebben, goede opbouw. En zo ook in dit geval, Destination Move On Up en de Sweet Version 1979. En uiteraard had je herkend waar dit vandaan komt, hè. Sample dan wel cover van Curtis Mayfield's, ook meesterlijke plaat trouwens, Move On Up. In dit geval dus gedaan door Destination. Gaan wij door met de band die luistert naar de naam Generation Radio, These Days.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Eels, ook vaak geschreven met kleine letters, is een band die in 1991 is opgericht in Los Angeles door singer-songwriter en multi-instrumentalist Mark Oliver Everett, beter bekend onder de artiestennaam E. Doordat de samenstelling van de band in de loop der jaren vaak is gewijzigd, zowel in studio als op podium, kunnen we eigenlijk wel zeggen dat E het hart en de ziel van de band is. De muziek van Eels gaat vaak over familie, dood van en onbeantwoorde liefde. Er zijn 15 studioalbums uitgebracht door de band en 7 daarvan hebben de Billboard 200 gehaald. ik ben een klein beetje verkouden worden, lijkt het. Hopelijk gaat dat snel over. Good Terms, High Right Now van dit jaar.

Ja, misschien een beetje apart einde aan Good Terms. Geen apart einde aan de show, want dat zit er alweer aan te komen. Ik zie dat het alweer 3:09 is. Na 9:00 Camille met Hits of the Heartland, Country, Americana, aanverwante muzieksoorten. Hij heeft weer allerlei lekkere muziek voor jullie klaarstaan. Ik heb er nog eentje voor je, die is van Abide, New Dawn in de original mix voor de tijd die het nog heeft. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Als je meedoet met de Ride for the Roses, morgen, overmorgen, wanneer is het? Beide dagen geloof ik zelfs. Heel veel succes en bovenal heel veel plezier. En ja, onthoud waarvoor je doet. Dus een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken.

En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Het is de opvolger van de plaat waarmee ze op nummer 10 staat deze week. Meghan Maroney, dat nummer heet Beautiful Things. En dit is Madison. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Low Cash en Wrong Hearts.

Voor de Country Classic gaan we 31 jaar terug in de tijd, naar het voorjaar van 1995. In een nummer geschreven door Howard Perdue en Andy Spooner. Nummer 2 country voor Joe Diffie en So Help Me Girl. It's from the heartland, the best in new country, met Jordan Davis en Turn This Truck Around.

Nog maar 5 weken genoteerd in de Billboard Country Airplay Chart en deze week al op nummer 13 te vinden. Wat mij betreft de country zomerhit van 2026. Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hits from the Heartland, the best in new country. Met

Party, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw, nieuw in de top 20 en MacArthur op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Jacob Hackworth.

Recente oldies zijn van 6 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 Country Airplay voor Thomas Redd featuring John Party en Beer Can't Fix. Dit is snel stijgend en een air power. 3 plaatsen omhoog naar nummer 16, Luke Combs en Be By You.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter, producer en neef van Teddy Eldridge die voor Dolly Parton en in de bluegrass band The Grascals speelt. Hij groeide op met nummers van Frank Sinatra, Ray Charles en Bobby Darin en ontleent daar de swing-invloed in zijn countrymuziek aan. Hij schreef hits voor onder andere Gary Allen en brak door met een indrukwekkende ballad over een vrouw met de ziekte van Alzheimer. Sinds hij in het voorprogramma van Taylor Swift stond en 4 nummer 1 hits heeft gescoord, is hij een gevestigde naam.
0: Deze week Spotlight on
1: Brad Eldridge.

Brad Eldridge, je hoort de drie hits van deze uit Paris, Illinois afkomstige zanger. Mean to Me, Wanna Be That Song en Beat of the Music. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van dit programma en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

De Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Riley Green en Think As You Drunk. Zo direct de tweede uur hits from the Heartland. We gaan het uur uit met Stella Lefty en Boston. Tot zo.

Dit is Francis Dix met het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Dan Smyers en Shane Mooney en Say So. Twee uur lang met hits van the Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Ian Munson.

Elke week om deze tijd Dutch New Country van eigen bodem. De opvolger van Buckle Down. Het is de nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein en heet Mama Said. Hits from the Heartland, the best in New Country. Een plaats omhoog naar nummer 8 deze week. Het is het meest recente hitsucces van Jason Aldean. Hier is Don't Tell On Me.

time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel en Hurts Like You. Ik heb hem gisteren weer helemaal bijgewerkt en hij is helemaal actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: Casey Musgraves en Hits from the Heartland en Loneliest Girl. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op www.hitsfromtheheartland.com en daar vind je ook meer informatie over het programma en de aangesloten stations. Hier is Jackson Dean en Make a Liar.
1: I ain't coming to your house.

schreef het nummer samen met Hillary Lindsay, met Ross Copperman en John Knight. Nummer 1 country airplay voor Luke Bryan uit 2020 en What She Wants Tonight. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CFT's Country
2: Countdown USA. Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. Terwijl The Fall van Cody Johnson letterlijk uit de top 10 gevallen is. 10 blijft 10, Beautiful Things, Megan Maroney. En nieuw in de top 10, Don't We, Morgan Wallen van 11 naar 9. Vorige week 9, deze week op 8. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En het nummer 5 geluid van vorige week staat deze week op 7. Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Choosing Texas, Ella Langley. En vorige week 6, deze week 5. Een plaats omhoog, Riley Green en Change My Mind. Het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Brunette, Tucker Wetmore. En Josh Ross gaat de plaats omhoog met Hate How You Look van 4 naar 3. De grootste stijger binnen de top 10 is Jordan Davis van 7 naar 2 met Turn This Truck Around. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 15e week van 2 naar 1,

First Time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Chris Young en I Didn't Come Here to Leave. Hits from the Heartland, de beste new country, nieuw in de top 10, het meest recente hitsucces voor Morgan Wallen. Op nummer 9, hier is Don't

Morgan Wallen en Don't We. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit voor Carly Pearce en Lee Bryce. And I hope you're happy now.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om